0: Frigo.
1: Behandelaar is afgegaan.
0: Oh,
1: nee, ik begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slow-roep aangegaan.
2: Nee.

0: Not me. Not me.
1: Wat gebeurt?
2: Ken je wel aan je of niet?
1: Nee.
2: Ik kan ook niet eigenlijk. Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Eyed Peas is?
3: The windows were blue away.
4: De 48 is van alles. 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ja.
1: Hallo.
2: Hi.
3: Mag ik even zitten?
1: Een soja cappuccino?
4: Dat vind ik. Hoe gaat het? Ja, precies. Jij moet nog even iets kopen wat je leuk vindt.

En hoeveel kostte de bus ongeveer? Dat vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: Oh! Hij gaat wel nog roken.
1: Ik bleef hij vast alleen zitten. Het postje toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
2: Hallo. Ik had de Bostra.
0: Wat bleef?
2: Bostra.
3: Yes.
4: Hij is een random drum. Je kan met een dobbelsteen drum ding maken. Dobbelen.
5: I would have said my chain felt so unlinked. Tell them.

Dat is groene asperges met rotterham en mosterd, motordressing.

0: 2023, Jan Eduard. 118a.
1: Kiri, pa je kan denken.
2: En dan dus niet.
3: Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg, denk ik.
4: 你先出来，你别给他瞪。

0: waar komt deze, deze blaast, van, ja, deze openbaring, deze geest vanuit het verleden ineens vandaan?
1: Ja, de bouw is meestal 3 en de ander is 2, zeker. Ik denk een. Ja.
2: Tegenover die Hollandse kudde leut mijn neus, hè. Ja, Oshun is hier aan de Jordaan, of is Oshun opgevonden?
3: Paris!
4: Heb je gisteren in de André Rieu gekeken? Nee, ja. Onno Roach toch? Onno, aan de...
2: Die is in een paar, ik ben een paar als ze geweest.
5: Maar ochtend zeg je buon giorno. En dan nu, na een uur of 3, 4 zeg je buona sera. En dan s'avonds zeg je buona notte.
6: Wat zou ik eens met mijn gast doen?
7: Zij hebben elkaar leren kennen op een cursus dat je, hoe je als oorlogsverslaggever je kan zorgen dat je niet in gevaarlijke situaties komt.
8: Male patatine.
9: When every glass is empty, we test Brunello.
7: Zo en zo.
4: Dan hoorde je alleen maar donk en dan is echt zoiets van, hé, dat is geniaal.

0: volgens mij dat Bauhaus optreden, als dat nog waar is, volgens mij reed ik gewoon wel met mijn busje tegen een paal aan. En dat was gewoon weg, eigen risico. En dat was dan iets van 200 gulden.
1: Il avait enlevé volontairement pour draguer.
2: Volontairement.

0: C'était horrible.
1: Avec
0: la
1: taille comme un pot.
2: Mais tu sais que ça, c'est très à la mode, ça.
3: T'es assez ou plus? Ça va, je vais pas le refaire.
2: Non, mais ma carte, elle marche, sinon je reprends un distributeur.
4: Du troisième mi-temps et puis.
5: Ja, Kees, daar was Dirk van Wilde ook bij betrokken.
6: Hm. Op het kamertje, wij met z'n tweeën. Ik had een haiku geschreven, want ik was bij Scholten geweest daar.
7: Klaar.
6: Dan blijf je eens aan. Dan word je nog eens aan.
1: Maar in mijn beleving leek hij wel 16. Zo heel erg afgesloten, heel erg naar binnen. Hele aardige jongen.
8: Dit is een matje, ja.
9: Hier is wel. Waarom ben je met dan in de bibliotheek?
8: Nou, het is een matje, ja.

0: standing.
1: Maar ze hebben dus zelfs een steegje naast je. Dus kijken uit op een mini binnenplaatsje. En daar zijn ook kamertjes aan. Oh. Nou, dat ziet er helemaal uit alsof je daar gewoon in crème la crème.
2: Electric intermission. Het was een helskamp.
0: Logistiek, enorme kwelling af en toe. Want ik heb 5 telefoons aan de rol. Ik ben nu heel stoer, maar ik zeg toch. Na 2013 bestaat het door City nog steeds.
3: Met jouw rugzak komt de wereld op. De CD van de Okoye heeft de nieuwe gezet die wel eens vanavond deed.
4: Voorstander is van de nieuwe.
3: Let op de klap op. Automatisch geweer en daar.
4: Nou ja, ik heb
3: het
4: wel. Oh ja, nee, ik was al eerder. Nee, 79 was mijn eindexamen. Ja. Nee, toen was ik niet zeker. Nee, was ik niet. Toen was ik aan het stenen gooien.
3: Ja, dat bedoel ik, ja.
4: Ja.
5: Hè?
6: Ah, je pars, je souffre, il m'a trahi, ah, je suis abandonné, ah, partons à la guerre.

0: Voyons.
1: Bandelaar is afgegaan. Nee, ik begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slagboom aangegaan.
2: Nee.

0: gaat meegaan, maar...
1: Wat gebeurt?
2: Ken je wel aan je hand of niet?
3: Nee.
2: Ik kan ook niet echt eigenlijk. Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Eyed Peas is?
4: The windows were blue eyes.
5: De 48 uur van alles.
6: Zet, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ik zit bij Rob en ik vertel dat hij over die boek.
1: Ik heb zelfmoord gepleegd. Dat is maar niet dood. Ja, voor 9 jaar.

0: Nee, Marianne komt wel.
1: Die komt wel. Mij,
0: of,
1: dit aan mij. Ja. Nee, ik denk, nou, ja, misschien niet.
2: Lijk is gewoon door je lichaam.
3: Lijk is door je lichaam, ja. Je lijk is lichaam.

0: sorry. I am sorry. Sorry,
1: sorry.
2: Jan Eduard, 118
3: A. Hier kan dus niet.
4: Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg, denk ik.

0: Bonjour madame.
1: Bah oui.
2: Pas de raison.
3: Il est trop mignon.
0: Allô?
3: Oui, mais... Je sais, mais moi, j'étais à 10h57, là.
4: Wally had in Nederland bij top op de Nederlandse David Bowie contest. In elk geval lokaal. Maar had een David Bowie imitatie.
0: Dat verhaal krijg ik helemaal niks meer op.

0: Waar komt deze, blaast van, ja, deze openbaring, deze geest vanuit het verleden ineens vandaan?
1: Ja, de bel is meestal 3 en de man is 2, zeker. Ik denk in. Ik geloof die Hollandse kudde leut mijn huis zijn. Ja, Kosjoen is hier aan de Jordaan altijd schoen opgevonden.
2: Paris!
3: Heb je gisteren in de André Rieu gekeken? Nee. Onno van Hoogdorf. Onno.
1: Die zijn een paar op z'n week.
4: Morgen ochtend zegt hij buongiorno. En dan nu, na een uur of 3, 4 zegt hij buonasera. En dan s'avonds zegt hij buonanotte.
5: Wat zou ik eens met mijn gasten doen?
6: Zij hebben elkaar leren kennen op een cursus dat je, hoe je als oorlogsverslaggever je kan zorgen dat je niet in gevaarlijke situaties komt.
7: Male patatine.
8: When every glass is empty, we test the Brunello.
9: Zo en zo.
10: Dat is geniaal.

0: volgens mij dat Bouwers optreden, als dat nog waar is, volgens mij reed ik gewoon wel met mijn busje tegen een paal aan. En dat was gewoon weg, eigen risico. En dat was dan iets van 200 gulden.
1: Il avait enlevé volontairement pour draguer.
2: Volontairement.

0: 気持ちいいですよ。
1: 本当ですか？
0: ね、ね、うん、そうよ。ちゃんと録音されてる。この人ミュージシャンなの。
2: Schwule. Den kommt er die Brücke schnell.
3: Jo, dit heeft iets te maken met begrijpen en met niet begrijpen. Met financiële beurzen, koers, grafieken, opwinding, emoties. Met de behoefte om te begrijpen, te verklaren, te voorspellen, te bestuderen.

0: Sunday.
1: Maar ze hebben dus zelfs een steegje naast je. Dus ze kijken uit op een mini binnenplaatsje. En daar zijn ook kamertjes aan. Oh. Maar dat ziet er helemaal uit alsof je daar gewoon in crème de la crème.
2: Electric intermission. Het was een helskamer.
0: Logistiek, enorme kwelling af en toe. Want ik heb 5 telefoons aan en dan. Ik ben nu heel stoer, moet ik zeggen, toch. Na 2013 bestaat Intercity nog steeds.
3: Met jouw rug staat iemand ter wereld met de stoelstabiel. De CD van de Okoye of de nieuwe cassette die waarin het verhaal deed.
4: Hoor van de interview.
3: Let op de klap op, automatisch geweer en daar.
5: Nou ja, ik heb wel...
3: jezelf.
5: Oh ja, ja, ja, nee, ik was al eerder. Nee, 79 was mijn eindexamen. Ja, ja, ja, ja, nee, toen was ik niet zeker. Nee, was ik niet. Toen was ik aan het stenen gooien.
3: Ja, dat bedoel ik, ja.
5: Ja,
6: ja.
7: Ah, je pars, je souffre, il m'a trahi, ah, je suis abandonné, ah, partons à la guerre.

0: Voyons.
1: Wat doen we aan zo'n gaan? Nee, begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slagboom aangegaan.
2: Nee.

0: gaat meegaan, maar hij had mij
1: gevraagd.
2: Ik kan ook niet echt eigenlijk. Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Eyed Peas is?
3: The windows were blue eyes. Who was it that he bore in or east in?
4: De 48 uur van alles.
5: Hij geeft het op.
4: Drie, twee, één.

0: Hallo.
1: Hi.
2: Mag ik even
0: een soja cappuccino?
1: Dat vind ik.
3: Dat gaat zo.
0: Hoe gaat het?
4: Jij moet nog iets kopen wat je leuk vindt.

En hoeveel kostte de bus ongeveer? Dat vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: Oh!
1: Hey! Hij wou nog roken.
2: Je kan me dat.
1: Kop tussen dingen.
3: Wauw! Ken je die liedjes dat niet?
4: Hangover, but I went to the museum.
5: Ik zei, bang tot je vervallen wordt, waar ook maar. Die gezin nog, die bleef hij vast alleen zitten. Het postje toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
2: Hallo. Dat is Bostrop.
1: Wat
2: Bostrop.
6: Yes.
7: Hij is een random drum. Je kan met een dobbelsteen een drum ding maken. Dobbelen.
8: I would say my chain felt so unlinked. Tell that it fell again and I had to repair it so you mean.
9: Dat is groene asperges met grote ham en mosterd notendressing.

0: 3023 Jan Eduard 118a.
1: Heb je bij je kan lijken?
2: En dan dus niet.
3: Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg, denk ik.
4: Kan nou, 别，您出来吧，真真，你先出来，你别给他瞪。

0: Waar komt deze, blaast van, ja, deze openbaring, deze geest vanuit het verleden ineens vandaan?
1: Ja. De bouw is meestal 3 en de man is 2, zeker. Ik denk in. Ik loop die Hollandse kudde leus, mijn neus zei. Ja, Oshun is hier aan de Jordaan, of je schoen hebt gevonden.
2: Paris!
3: Heb je gisteren in de André Rieu gekeken? Nee. Onno Roorthof. Onno.
4: Deze een paar,
3: ik
4: ben een paar op z'n week. Maar ochtend zegt hij buongiorno. En dan nu, na een uur of 3, 4 zegt hij buonasera. En dan s'avonds zegt hij buonanotte.
5: Wat zou ik eens met mijn gasten?
6: Zij hebben elkaar leren kennen op een cursus dat je, hoe je als oorlogsverslaggever je kan zorgen dat je niet in gevaarlijke situaties komt.
7: Male patatine.
8: When every glass is empty, we test the Brunello.
9: Zo en zo.
10: Donk en hij is echt zoiets van, hé, dat is geniaal.

0: volgens mij dat Bouwers optreden, als dat nog waar is, volgens mij reed ik gewoon wel met mijn busje tegen een paal aan. En dat was gewoon weg, eigen risico. En dat was dan iets van 200 gulden.
1: Il avait enlevé volontairement pour draguer.
2: Volontairement.

0: ma vie.
1: C'était horrible.
0: Avec de la taille comme un pot.
2: Mais tu sais que ça, c'est très à la mode, ça.
3: Tu as assez ou plus? C'est vrai, je ne pas grand-chose.
2: Non, mais ma carte, elle marche, sinon je reprendrai un distributeur.
4: Du troisième mi-temps et puis...
5: Ja, Kees, daar was Dirk van Wilde ook bij betrokken.
6: Hm. Op de kamertje, wij met z'n tweeën. Ik had een haiku geschreven, want ik was bij Scholte geweest daar.
7: Klaar?
6: Dan blijf je eens aan. Dan word je nog eens aan.
0: Maar in mijn beleving leek hij wel 16. Zo heel erg afgesloten, heel erg naar binnen. Hele aardige jongen.
8: Dit is een matje, ja.
9: Dirigeur. On va le mettre dans la bibliothèque.
8: Non, c'est moi qui le tiens.

0: 気持ちいいですよ。
1: 本当ですか？
0: ね、ね、うん、そうよ。ちゃんと録音されてる。この人ミュージシャンなの。
2: Dit heeft iets te maken met begrijpen en met niet begrijpen. Met financiële beurzen, koers, grafieken, opwinding, emoties. Met de behoefte om te begrijpen, te verklaren, te voorspellen, te bestuderen.

0: Sunday.
1: Maar ze hebben dus zelfs een steegje naast je. Dus ze kijken uit op een mini binnenplaatsje. En daar zijn ook kamertjes aan. Oh. Maar dat ziet er helemaal uit alsof je daar gewoon in crème de la crème.
2: Electric intermission. Het was een helskamp.
0: Logistiek, enorme kwelling af en toe. Dan zie ik 5 telefoons aan en dan. Ik ben nu heel stoer, moet ik zeggen, toch. Na 2013 bestaat Intercity nog steeds.
3: Met jouw rug staat iemand ter wereld met de stoelstabiel. De CD van de Okoye heeft er niemand gezet die waarin het verhalen deed.
4: De voorstel is van de ziel.
3: Let op de klap op, automatisch geweer en daar.
5: Nou ja, ik heb wel...
3: jezelf.
5: Oh ja, ja, ja, nee, ik was al eerder. Nee, 79 was mijn eindexamen. Ja, ja, ja, ja, nee, toen was ik niet zeker. Nee, was ik niet. Toen was ik aan het stenen gooien.
3: Ja, dat bedoel ik, ja.
5: Ja,
6: ja.
7: Ah, je pars, je souffre, il m'a trahi, ah, je suis abandonné, ah, partons à la guerre.

0: Frio.
1: Wandelaar is afgegaan.
0: Oh,
1: nee, begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slow-roep aangegaan.
2: Nee.

0: gaat meegaan, maar hij was mij.
1: Wat gebeurt?
2: Jo.
1: Wat gebeurt?
2: Op een kort weertje.
1: Wat gebeurt?
2: Wat een rustig.
1: Wat gebeurt?
2: Een rustig.
3: Ken je wel aan of niet?
4: Nee.
3: Ik kan ook niet echt eigenlijk. Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Hat is?
5: The windows were blue. Away. Oh, was it a morning or evening?
6: De 48 uur van alles.
7: Hij geeft het op. Glazen.
6: Zes, vijf, vier, drie, twee, één.

0: Hallo.
1: Hi.
0: Een soja cappuccino?
2: Dat vind ik.
0: Jij moet nog iets kopen wat je leuk vindt.

heel goed dat de bus geprobeerd heb, vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: Hij
1: wou naar de wolken.
0: Je kan me dat.
1: Kop tussen
2: dingen. Wauw.
3: How are you?
4: Hello, but I went to the museum.
5: Ik zei bang tot je weer vervallen wordt, maar ook die gezin nog, die bleef hij vast alleen zitten. Het postken toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
6: Hallo.
7: Ja, de Bosstraat.
1: Waar bleef?
7: Bosstraat.
8: Hij is een random drum. Je kan met een dobbelsteen drum ding maken. Dobbel.
9: I would say my chain.